0: English for the masses. Tune into Sunday Nights with Grandmaster Eddie D. Welcome to the show, everybody. Welcome, welcome,
1: Queen
0: welcome.
1: Queen Aunt. Eddie D, hey. Grandmaster of Disaster.
0: Hey, meneer.
1: Ik ben zo aan het praten, want maandag gaat hoog. Ik is op die lucht. Ik wil alleen maandag moet worry, want zondag is aan die brand. Zondag
0: is
1: een mixtijd. Het is alweer aan die brandmix.
0: Hij is een move, bro.
1: We maken lekker malvapoering op die lekker mix.
0: Lekker.
1: Maar ons wacht op die lekker mix. Oos is aan die brand op die plaas. Oos gooi nat.
0: Like
1: maandag moet niet worry, want oos is op die lucht. Ja, lekker.
0: Yes, sir.
1: Grand.